0: voor 19, niet een soort 11. Verhaal zo wel, KV Wendy Miles.
1: Go with Wendy.
0: 46116.
1: Where is that?